wilt stoppen. Daarna smacht je het kaartensen. Falskin is uit de vest. Zocht is nooit als u het omvest.